to me. I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: Koenlaan in Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Met een hart voor Herzelen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

0: Samsung. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: De West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Meene bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd in levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
2: The last scheduled execution for this year will not take place.
1: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap "Stop the game" op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakte daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.
3: Goedemorgen. Radio.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de Frietman.
4: Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
4: Lekker.
3: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
7: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
3: De muziek zegt alles.

0: love you, baby.
1: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Goedemorgen.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: De West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Meene bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd in levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
2: The last scheduled execution for this year will not take place.
1: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap "Stop the game" op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakt daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.
3: Goedemorgen.
4: Studio Solloveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
6: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
4: Helaba. Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
5: Radio Star. Je hoort van ons.
6: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Discount Song. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
2: Goedemorgen.
0: Dit is Studio Sonneveld.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be. Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
1: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op allacart.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
5: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
2: Jampie van Vlaanderen.

0: Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebook. Of mail info at bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut dan, hè.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Bova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
4: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
5: Je hoort van ons.
6: De muziek zegt alles.

0: vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: In het hart van Herzelen.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op à la carte.be.
4: Feel the music.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
3: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
4: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
3: Kom, we gaan naar de Frietman.
2: Frietman, Frietman, Frietman.
4: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
2: Lekker, lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
5: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
6: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
5: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij.
1: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
7: In het hart van Herzelen.
8: Feel the music.
7: Radio Star.

0: traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Aans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Blijft nog zacht tot 20 graden.
2: Goedemiddag.

0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Hey Labba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
6: Met een hart voor Herzelen.

0: gezellige pauze in het centrum van Herzelen, ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Hey dames! Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
3: Radio Star.
4: Je hoort van...
3: Goedemiddag.

0: Scansonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Aans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Blijft nog zacht tot 20 graden.
2: De muziek zegt alles. Radio Star. Patrick de Groot.

rond 1996 besloot Norman Cook het project Free Power achter zich te laten. Hij wilde zich volledig gaan focussen op de elektronischer en energiekere lijn onder wie de nieuwe naam die wil beroemd zou worden, Fatboy Slim. Turn on, tune in, cop out was de titelsong die zij hier brachten bij Radio Star op deze vrijdag 2 oktober. Allemaal een hele bijzondere goedemiddag en welkom alweer in de laatste aflevering wat betreft om deze week. Dit zijn de Blues Brothers, Everybody Needs Somebody.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
5: Goedemiddag.

Deze plaat verscheen eind augustus als voorproefje van het nieuwe debuutalbum Panic First. Het nummer gaat over persoonlijke en mentale struggles en het schuldgevoel naar naasten toe die hier niet voor hebben getekend. You did not sign up for this. Je hoorde Judith hierbij staan. Dit is Bon Jovi, 1986, Living on a Prayer.

Hot Chocolate was in de jaren 70 en de vroege jaren 80 een van de meest populaire pop- en soulformaties. Ze scoorden destijds in elk jaar van de jaren 70 minstens één grote hit. Andere wereldberoemde nummers van de band zijn onder meer Yo Sexy 10 1975 en Everyone It's a Winner uit 1978. So You Win Again draaiden we hier bij Star. Straks nog Peter Schilling, maar is nog deze van Ellie Goulding met zijn plaat of met haar plaat uit 2016. Still Falling For You.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
4: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
6: Goedemiddag.

Een van de meest iconische momenten uit de rockgeschiedenis vond plaats op 13 juli 1985. Status Quo kreeg de eer om het wereldwijde benefietconcert Live Aid te openen. Zodra de eerste gitaarakkoorden van Rocking All Over the World door het stadion halden, zat de sfeer direct in bij de 72.000 toeschouwers. Een moment dat geldt als een absoluut hoogtepunt uit hun carrière. Dit is nog Boyzone in het eerste uur 1996. Father and Son.

Hoewel ze in Frankrijk tal onze klassiekers op haar naam heeft staan, is ze in Nederland en België vooral bekend van drie gigantische hits, met onder meer Evidemment uit 1987, Babacar in 1987 en deze plaat ook eveneens uit 1987, Ella Ella, je hoorde hier Frans Gal in dit tweede deel. Straks nog Frank Duval, maar eerst nog deze van Time.

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Huh? Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
5: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
6: Radio Star.
7: Je hoort van ons.
6: Goedemiddag.

nadat de zomer van Oya Lele exact 23 jaar later zo'n hit werd, is geen toeval. Studio 100 speelde hiermee bewust in op de nostalgietrend onder twintigers en dertigers die destijds als kind met het origineel zijn opgegroeid. De zomerhit van 2026, de K3. Dit is M met de plaat 1979.

Vanaf 1985 ging hij volledig solo en bracht hij een veelgeprezen album Dancing in the Key of Life uit. De titeltrack en de single Feel So Real werden enorme internationale hits en zijn vaste prik gebleven op de classic soul radiozender. Steve Arrington was de keer bij staat. Die komt uit 1990, Nick Damon, Promise Myself.

Lots of Your Good Feeling schoot in het voorjaar van 1980 door naar de nummer 1 in de Duitse hitlijsten. De single verkocht meer dan 750.000 keer en werd ook in Nederland en België en Oostenrijk een rode radio en disco hit. Hierna volgden nog 20 successen, zoals één ervan, Stop and Go. Je hoorde hier Peter Kent. Straks nog de Pointer Sisters, maar eerst nog even tijd maken voor deze.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Hongertje? Goesting in frietjes?
4: Of zin in een lekkere burger?
3: Dan weet ik waar je moet zijn.
4: Bij de Frietman natuurlijk.
3: Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers.
4: Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen?
3: De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis.
4: De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
5: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Jeannietex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Jeannietex is ook open op zondag van 2 tot 5. Jeannietex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
6: Radio Star. Je hoort van... Goedemiddag.

Waarom kon Grace Jones haar auto nooit fatsoenlijk kwijt in een parkeergarage? Omdat de bumperklevers haar altijd er letterlijk namen. Pull up to the bumper. Ik heb van mij nog Ricky Martin en Christina Aguilera. Roxette is er om bij, maar ik ga mijn weekend in met de plaat van Steve Allen. A Letter from My Heart. Nog veel plezier met Radio Star. Ik geloof dat we vanavond nog onze collega Steven de Troor krijgen. En wat mij betreft, graag tot maandag. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
6: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
6: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
1: Jij bent een levensgenieter. Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen. Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
7: Goedemiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima, jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de 2 stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op à la carte.be.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Aans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruikt maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
2: Goedemiddag.

0: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij BEA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: BEA Interieur. Wie zoekt, kent BEA niet. Wie BEA kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashoe, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
2: Je hoort van ons. Goedemiddag. Radio.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruikt maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden. Goedemiddag.

0: 6 uur bij Radio Star, de hoogste tijd voor het Radio Star Nationaal en Wereldnieuws. Een heel goede vrijdagavond en welkom bij ons.
1: Discount Sonk, een echte familiezaak, uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
2: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
3: Steven, at Radio Star.
4: Steven de Trooier.

Talk to You, een plaatje uit de hedendaagse hitlijsten hier bij Radio Star. Heel fijn dat je afstemt op ons. Ik mag jou vergezellen tot 8 uur vanavond met vooral goede muziek. En straks dus tussen 7 en 8 is er ook, zoals wekelijk op posten, 90's at Radio Star. Een uur alleen maar hits uit de jaren 90. En nu verder met een plaatje uit de Neelys van Kings of Leon. Use Somebody. Heel fijn dat je afstemt op Radio Star. Zit je nu aan tafel? Laat het vooral smaken. Het weekend kan beginnen.

0: The Weeknd met In Your Eyes, een plaatje vanuit het jaar 2020. Ja, de man is inmiddels al 36 lentes jong, van geboorte afkomstig van Toronto, Canada dus. Maar nu tijd voor een ander decennium.
1: Steven, at Radio Star, Feel the 70s.

Love met The Greatest Lover. De drie knappe dames met onder andere José Hubé. En we blijven uiteraard in de 70s met ABBA en een vergeten parel. Het prachtige Angel Eyes hier op jouw vrijdagavond in de rubriek.

Het prachtige Angel Eyes van ABBA op deze vrijdagavond. En onze rubriek Feel the 70s wordt afgesloten door Sailor. Met deze Traffic uit 1974.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op à la carte.be.
3: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
4: Discount Song.
5: Winkel nog voordeliger en gebruik uw bonuskaart bij Discount Song.
4: Discount Song, de prijzenbreker.
6: Feel the music. Radio Star.

Onze eigenste Natalia uiteraard met I Want You Back vanuit het jaar 2004. Dat is het jaar nadat ze deelnam aan Idol.

0: Camille met Oelalala en dat op deze vrijdagavond en rond 6:30, het is inmiddels 6:34, is het de hoogste tijd om samen met jou op zoek te gaan naar een Golden Oldies plaatje. Dat doen we heel graag uiteraard, hè. En twee weken terug, vorige week was er onze 10 om te zien special, maar twee weken terug dan vertoefde ik rond dit tijdstip samen met jou in het gitaararchief van de jaren 80. Maar vandaag gaan we wat dieper terug in de tijd. We gaan terug naar de jaren 50 met een selectie. Ja, waar dat er eigenlijk een link is van die selectie met The Day The Music Died. Dat is de tip, het is een plaatje uit de jaren 50. Luister maar eens.
1: Steven, Radio Star.

Dat was dus Richie Valens met Come On, Let's Go 1958. Dat is 66 jaar terug de tijd in, beste Radio Vrede. Richie Valens was een Amerikaanse rock'n'roll zanger, songwriter en gitarist die reeds aan het

0: begin van zijn carrière op 17-jarige leeftijd om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Samen met collega rockers Buddy Holly, de Big Bopper, ook de sterfdag van deze drie is bekend geworden als The Day the Music Died. Dat is dus een beetje muziekgeschiedenis dat we hier op antenne gebracht hebben bij jullie thuis. Via uiteraard onze 2FM-frequenties, 106.5 FM, 105.4 FM of uiteraard ook via de video- en livestream op radiostar.be. En Heaven is a Place on Earth. Dat is een plaatje van Belinda Carla, nu het gitaarchief van een ander decennium.
1: Steven, at Radio Star, Feel the 80s.

Muzikale parels uit de jaren 80 van Belinda, Carla en Heaven is a Place on Earth. Dit is Radio Star FM 106.5 in de regio Zottegem, Haaltert en Nienhoven. En in de regio Sint-Lievens, Houtem, Oosterzele, Wetteren stem je af op 105.4 FM. En ook op jouw vakantiebestemming overal ter wereld via radiostar.be. Dat is onze video- en livestream. En volg ons uiteraard zeker en vast ook via de sociale media. @radiostar.herzele. Hier zijn onze Duitse vrienden Modern Talking. You can win if you want.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
3: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
4: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
3: Kom, we gaan naar de frietman.
2: Frietman.
4: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
2: Lekker.
5: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: We gaan eten.
7: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.

plaatje van 26 jaar terug van Mackenzie featuring Jesse met For You. En we gaan richting het nieuws van 7 met Tiësto.

0: Ja, beste vrienden, het is van de zomer van 2004. Toen ging ik veel uit in discotheek Cocorico in Zomergem. Amai, amai. Waar is de tijd? 22 jaar terug. Koen Vervremd is het klaar met het Radiostar Nationaal en Wereldnieuws van 7 uur.
1: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
2: Het Hof van Assise in Brugge heeft een aardappelkweker uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor het doden van zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het Hof zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Bovenop de celstraf krijgt de man van 48 nog 5 jaar ter beschikkingstelling opgelegd van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij heeft in principe 15 dagen tijd om in beroep te gaan tegen zijn strafmaat. De gebouwen van de Ursulineschool in Mechelen zijn weer vrijgegeven. 1700 leerlingen van kleuter tot middelbaar waren eerder geëvacueerd en opgevangen in een kerk. De school kreeg rond de middag een telefonische bommelding binnen, vermoedelijk met een AI-stem gemaakt. De politie doorzocht de gebouwen met explosieve honden, maar kon geen dreiging vinden. Gisteren was er een gelijkaardigeloos alarm op een school in Niel, ook in de provincie Antwerpen. Er is al een eerste bronzen Belgische medaille op het EK wielrennen. Aan de finish in Slovenië kwam Niels Driessen als derde binnen. De titel was voor de Spaanse favoriet Hector Alvarez, die vorige week tweede was op het WK. Matthijs van Kerkhoven reed naar een zevende plaats. Morgen rijden junioren en vrouwen hun wegrit, zondag de elite mannen. En de laatste originele Stranger is niet meer. John de Wilde, het laatste stichtende lid van de legendarische Antwerpse band, is vanmorgen overleden, meldt de officiële Facebookpagina van de groep. De Wilde wierp zich altijd op als de meest expressieve bekkentrekker van de groep en hij was bij de fans erg populair. De Wilde was erbij van vlak na de oprichting in 1952. Hij was 93. Op de meeste plaatsen droog met wat lichte wolken. Ook vannacht is dat zo. Er kan wat mist vallen tegen het eind van de ochtend. Minima van 5 tot 11 graden. Ook het weekend is droog en vrij zonnig met temperaturen tot 21 graden.
3: Steven, at Radio Star, de jaren 90.

0: Enigma met het prachtige Sadness uit 1990 mocht dit 90s-programma openen op deze vrijdagavond. 7 uur en bijna 7 minuten. Heel fijn dat je ook afstemt op het tweede gedeelte van mijn programma. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 is er 90s at Radiostar, beste vrienden. En ook nog uit de 90s is uiteraard The Human League met Tell Me When. Uit 1995. Zit je aan tafel, laat het vooral smaken. En zit je nu misschien aan tafel met een gezellig kaarsje erbij. En jouw geliefde, neem die dan ook vooral eens stevig vast.
1: Goeie avond.

De Human League, een verhaal, begon in 1977. Ze waren heel populair in de jaren 80 met Open Your Heart, Mirror Man. Maar deze van de Human League was uit 1995, Tell Me When. En hier is onze wijle vriendin, muzikale vriendin Jasmin uiteraard, met Hoog in de Wolken. Wie nu binnenkijkt in de studio ziet dat de discoverlichting aanstaat. Ons bestuur hier heeft wat aanpassingen gedaan aan de verlichting. In alle kleuren heb ik ze gezet, dus misschien heb jij een andere kleur. Maar ik kies alle kleuren van de regenboog, net zoals Jasmin.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA. Voor wonen zonder zorgen.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
5: Discount Song.
6: De grootste drankenverkoper van Herzelen.
5: Discount Song.
6: Als het echt vers moet zijn.
5: Discount Song. De prijzenbreker.

Ace of Base, I'll Always Have, I Always Will, in het programma 90s at Radio Star. En nu terug naar de zomer van 94 met All For One and I Swear.

Met All For One en I Swear. Daarmee werd het bijna 7:30 op jouw vrijdagavond. En dan zetten we heel graag in dit 90s programma een muzikaal VTM-programma centraal die heel populair is vandaag nog ook, maar zeker in de jaren 90. Inderdaad, de 10 om te zien plaat voor deze week. Daarvoor gaan we terug naar het voorjaar van 1990, want toen stond het wel hoog in de hitlijsten. Het is Jovalli met een andere compagnon uit Dust.

0: Dat was dus Jovalli en Paul Anderson met Aan alle vrouwen, beste vrienden. Wel, ik heb eens aan AI gevraagd van welke plaat dat al juist een cover is. Je had het misschien herkend. Het is een cover van A toutes les filles van Felix Gray en DJ Barbelivien. Uiteraard. En nu eventjes wat, uiteraard wat meer over onze artiest. Wel, we gaan specifiek inzoomen op Paul Anderson. Zijn naam is Paul van Op den Bos, is van geboorte afkomstig uit Aalst, inmiddels 69 jaar. En hij heeft zijn ganse jeugd in onze Haaltertse deelgemeente Kerksken gewoond. Al heel vroeg, vanaf zijn 14e, had Paul een orkest, de Moonlights, waarmee hij elke weekend dus optrad. In 1977 verliet hij de groep om een solo-carrière te beginnen. Het duurde echter tot 1991 voor zijn eerste single, dat heette Elsie Taylor, uitgebracht werd. En dat kwam uiteraard ook meteen in de Vlaamse top 10 terecht. In 1990 behaalde hij zijn eerste gouden plaat met het nummer Aan alle vrouwen, uiteraard een duet met Jovalli. In 1996 nam Paul afscheid van de showbiz omdat dat moeilijk te combineren viel met zijn internationale job. En nu verder met wat meer dancemuziek uit de 90s van Hathaway. En stem je nu pas af, wees vooral welkom hier bij Radio Star, live vanuit de Wattenfabriek in Hartje Herzelen. Nog tot 8 uur vanavond is dit 90s at Radio Star.
1: Onnozel manneke!
2: Back to the 90s.

0: vrienden uit Nederland, Venga Boys met Kiss When the Sun Don't Shine, 1999. Uiteraard, met onder andere dat jaar hadden we ook uiteraard een hit met We Like to Party. Maar we selecteerden deze vergeten parel en straks nog eentje van Virtual Zoom. Ook een vergeten parelke, maar nu eerst dit.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
3: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. A la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. A la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op à la carte.be.
4: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kolenbloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
6: Back to the 90s.
7: Excuseer, mag ik u even storen?
8: Ja.
7: Hebt u informatie?
9: Feel the music, Radio Star.
10: Je kunt nooit op zeker spelen. En daarom zou ik zeggen, dan moet je beter nog een zaagje gebruiken.
7: Oh.
6: Ja. Back to the 90s.

0: Virtual Zone met Change Your Mind hier bij Radio Star. Nog een vijftal minuten te gaan in dit 90s programma. En nu eens Niels van der Gogh met Overtune.
1: Steven, at Radio Star, de jaren 90.

Niels van Gogh met deze Pulver Turn hier bij Radio Star. En de laatste plaat, daarvoor gaan we richting een discotheek die destijds recht over de kerk was in Meerbeke, met een man die ooit ook bij Dancing de Trueel resident DJ was. Ik heb het uiteraard over Fred van der Mast en zijn Poco Loco Gang. Daarmee gaan we eruit. Kom along. Nog een kleine mededeling. De komende twee vrijdagavonden ben ik er niet. Je hoort mij terug op vrijdagavond 23 oktober hier bij Radio Star. Op vrijdagavond om 6 uur dus op vrijdag 23 oktober. Heel graag. Tot dan.

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Goeie avond.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Feel the music.

0: Nieuwlaan in Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Een fijn weekend.